Sasha, drijf je wielen, skrijg. Sasha, master passion. Slash, potje, drijf.